is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.
1: Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.

0: De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aast om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk, omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 68 Mike.

The Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone. Donderdag aanstaande gaan we in Nieuwpoort een gezellige dansnamiddag gaan maken. En dit dan voor de senioren. Tijdens deze activiteit dan kan je de deelnemers gaan genieten van een optreden van Philip Boterman. De tickets die bedragen €5 en zijn te verkrijgen in de infobalie van het stadhuis.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

De musical Yield. Vrijdag aanstaande tot en met 9 oktober kan je elke vrijdag gaan deelnemen aan Vrijdag Visdag. En tijdens deze rondleiding volg je dan de vis van het visserschip tot op je bord. Met de verkoop van de garnalen, de veilingssimulatie, haverontvaart en dergelijke meer. Meer informatie vind je dus ook nog in de infobalie van het toerismekantoor in Nieuwpoort. En de tickets die kosten €95.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Ja, vandaag verandert er eigenlijk wel terug heel weinig aan ons weerbeeld, hoor. Er is wel nog een sterke noordoostenwind en daardoor kan het gevoel geven dat het kwik een beetje zal dalen naar een goede 20 graden. En daarna het laatste weekend dus van de maand mei, meestal droog met zon en wolken bij ongeveer dezelfde temperaturen.

Niels de Stadbader en Hepa. Vandaag is er een concert van Kyoto. Dat gaat door om 20 uur in de muziekclub 4AD. En morgen heb je dan een expeditie vrouwen, hersenen, workshops en verhalen. En dit vanaf 19:30 uur in de Ferm in Women.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De Red Shoes met Maggie Rose. En vanaf maandag aanstaande tot en met 5 juni krijgt de grote markt van Poperingen een bijzondere invulling. Met het project 1 tafel 1000 stemmen verandert het hart van de stad in een levendige ontmoetingsplek waar creativiteit, verbinding en diversiteit centraal staan. 4 basisscholen, de Kunstacademie Poperingen, Bres en Alster, die slaan de handen in elkaar om 1 grote tafel te bouwen. Iedereen is er dan van harte welkom om aan te schuiven voor een gezellige babbel, een moment van rust, een workshop of gewoon om mee te beleven hoe de tafel dag na dag verder vorm krijgt. Wil je meer informatie? Dan ga je een kijkje nemen naar poperingen.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Bornem hangen de vlaggen half stok vandaag. Uit steun na dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein.

0: ligt er al één. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
1: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
0: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
2: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
0: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Nog tot

En we hebben ook nieuws uit de pannen, want door omstandigheden verhuist de markt 3 zaterdagen naar de Leopold 1 Esplanade, zoals bij de avondmarken. De bezoekers kunnen er zoals gewoonlijk terecht bij de marktkramers. En vanaf 27 juni gaat de markt in de pannen opnieuw door op de markt.

yourself. Dat was de nieuwste nog altijd van Jeremy Vrielink. Eind van de jaren 80 kwam Holly Johnson uit met dit nummer.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Robert Palmer kregen we te horen. Er is dus een nieuwe poëziewedstrijd in Middelkerken. De vormelijke eigenschappen zijn dus inzenden onder je eigen naamthema. Dat is dus dit keer seizoenen. Winter, lente, zomer of herfst. De gedichten zelf die mogen maximaal 20 regels lang zijn en niet langer dan een A4 pagina. De gewenste lettertype dat is Arial met een minimum fontgrootte van 10. Voor deze wedstrijd zijn uiteraard ook nog reglementen uitgeschreven. Inlichtingen en contact opnemen kan je doen via kunstmiddelkerken@gmail.com.

0: Melinda FM weerbericht.
1: We blijven eigenlijk met hetzelfde weerbeeld hangen, wel dat er nu een sterkere noordoostenwind aan het opkomen is. En het laatste weekend van de maand mei is meestal droog met zon en wolken bij ongeveer dezelfde temperaturen.

Sweets for my sweet. Een goede student weet het al lang. Sociale druk helpt om te studeren. En daarom stelt de Bibliotheek van Middelkerke een studeerplek ter beschikking, zodat de studenten er gefocust kunnen gaan blokken. Je kan er tijdens de openingsuren terecht, maar ook na de openingsuren.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

The Gap Band en Oops Upside Your Head. Heb jij snelle vingers, een vaste hand en een passie voor de zee? Wel, doe dan mee aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen en strijd mee voor de titel. De locatie, dat is in Kokzijde. Moet je wel tijdig inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Informatie en inschrijven doe je via visitkokzijde.be.

Destiny. Vandaag gaan we eruit laten met Edward Maya. Krijg je straks met Stereo Love. Maar eerst nog eens deze van uit 76, de Bay City Rollers. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buquet kon met haar praten.
2: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen.

0: 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
1: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
2: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat ja, veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
1: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 18 Robbie.

De Nederlandse Anita Meijer die werd geboren in Rotterdam in 1954. En de absolute klassieker van haar hoorde je Why Tell Me Why uit 1981. Wel, dat nummer stond wekenlang op 1 en werd zelfs de best verkochte single van Nederland in datzelfde jaar. Een opperbeste goeiemorgen. We zijn midden de week. Het is woensdag. Dit is Melinda FM met de muziekdoos.

Een klassieker die we vaak tegenkomen hier in de muziekdoos uit Nederland, eveneens afkomstig, Frank Boeien en zijn 1 miljoen sterren. Bibi Rexha, samen met Faithless, hier is New Religion.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

De stad Roeselaar schrijft wielergeschiedenis op 28 juli aanstaande met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens het Dovinatour Criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profwielrenners in een koppeltijdrit. Het unieke concept past binnen de United Sports visie en zet Roeselaar internationaal op de kaart. Tegelijk verlengt de stad haar samenwerking met de WZW Roeselaar koers tot 2031. Meter Inge Bijen en Peter Johan Museeuw ondersteunen het project actief. Natuur 2026 belooft topsportbeleving en een sterk verhaal van inclusie en verbinding.

0: One day she returned to my side.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ze hadden al een dikke hit, deze groep uit Australië, Men at Work, met Down Under in de tijd. Dit was Overkill. En het mooie weer, ja, meteowart.be, volgens hem en volgens zijn site blijft het aanhouden, want ook vandaag woensdag is het wellicht nog zonnig, maar wordt het mogelijk wat minder warm met maxima rond 25 graden in het centrum van het land.

Uit de vroege jaren 70, de New Seekers, I like to teach the world to sing. Dit is nog Maartje van Nijgen, je weet wel, de dochter van Erik en Sanne. Wel, die heeft ook een eigen zangcarrière natuurlijk. Stralen doet ze. Tot zometeen na 9 uur.

0: om te passen in jouw beeld. Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een man van 22 krijgt 5 jaar cel voor een zware steekpartij in Roeselare. Hij stak een vriend 3 keer in het been en raakte daarbij een slagader en een zenuw. Het slachtoffer revalideert nog altijd. De dader die kreeg vandaag ook 3 jaar uitstel voor de verkrachting van een meisje van 13 in Isegem. Het monumentale bronzen beeld, de 4 elementen, boven het kursaal van Oostende, is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig, omdat het brons beschadigd dreigde te raken. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. In het onderzoek naar geweld op de kusttram in De Haan van afgelopen Pinksterweekend zijn 2 verdachten aangehouden. Een 3e verdachte die verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter. Een 4e is nog voortvluchtig.
1: Melinda FM, weerbericht.
2: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind.

Dat was de Rijker Falco, die vooral bekend is van zijn omstreden nummer Genie in de Tijd. Ook van Rock Me Amadeus en Vienna Calling. En dit was een hit van hem uit 1982, Der Commissar. En goedemorgen, welkom in het laatste gedeelte van de Muziekdoos.

Coldplay hier in de samenwerking samen met Little Sims en The Burner Boy en We Pray. We gaan even terug naar Vlaanderen 1991. Alles van de muziek.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Brandy en Monica, dat is de naam van dit duo. En The Boy Is Mine. Zometeen de jet airliner van de Steve Miller Band. Maar eerst nog Alex Warren en Rose met On My Mind.

Geen en This Is The Last Time. Iedereen heeft zijn eigen leven en doet zijn eigen dingen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar laat mensen in hun waarde. Oordeel niet, kijk eens eerst goed naar jezelf, dan heb je vast en zeker nog genoeg te doen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Om deze woensdagse aflevering van de Muziekdoos af te sluiten, doe ik het met iemand uit Nederland. Met de Franse tekst Amour van Claude. Graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Oh, een goed getrainde oor had ook al begrepen dat het een oude hit was van Rick James uit de 80s. Die Super Freak hoorde je hier in deze You Can Touch This van MC Hammer. We zitten op de werkvloer tot 12 uur. Robbie, dankjewel voor de muziekdoos. Het is woensdagmorgen en van harte welkom.

Wij komen elkaar hier elke dag tegen tussen 10 en 12. Op de werkvloer in West-Vlaanderen en straks ook in de koffiecorner. Ach, trouwens, we moeten straks eens praten over Feest in het Groen in Torhout. En als verhaal op de werkvloer zometeen om 10:30. Het verhaal van Bert en Jessica. Die maken daar in Diksmuiden een kleinschalig Parijs. Ja, de

vaak voor Jimmy Cliff. Hij had al heel wat hits gescoord in de jaren 70. En dan in 83 kwam deze Three Dudes White in de hitparade. En werd opgevolgd door Reggae Night en Sunshine in the Music. Ja, en zo was die carrière dus weer gelanceerd, hè, voor Jimmy Cliff. Volgens mij zijn het nu de laatste schoolreizen die deze week op de planning staan. Bobbejaanland, Efteling of Fantasialand. De kinderen van het eerste leerjaar zijn naar het natuurreservaat De Westhoek geweest. Ja, ze hebben een hele fijne, mooie dag gehad, hè. Een zonnetje, korte broek. Ha, en morgen ook nog eens 26, 28 graden. En daarna gaan we het een beetje milderen. Een hele fijne woensdagvoormiddag. Dit is Melinda FM met de Hollies en The Long Cool Woman.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Woensdag voormiddag, je luistert Melinda FM en we gaan samen luisteren naar het verhaal van Bert en Jessica uit Diksmuiden, want die hebben daar Barbouze geopend. Een kleinschalige Parijse bistro met uiteraard de Franse keuken. Ze bieden er à la carte gerechten aan, maar ook gedeelde voorgerechten en eigen samengestelde hoofdgerechten. En zoals men dat in Parijs noemt ook, un plat de jour. Het restaurant heeft maar 20 plaatsen. Het is dus heel kleinschalig, maar oh zo gezellig. Echt de Parijse sfeer die je daar kan terugvinden. Het is open van donderdag tot en met maandag. En het concept bij Bert en Jessica draait om vers, puur eten en intieme sfeer. Barbouze in Diksmuiden. Het nieuwe verhaal van Bert en Jessica.

Bryan Adams, hij kwam dus naar Werchter toe, maar hij komt niet in de maand juni. Hij komt wel naar de AFAS Dome in Antwerpen, dus de fans zijn toch niet zo teleurgesteld. We kijken uit naar nog enkele mooie zomerse dagen, dus ook zomermuziek op de radio met André Hazes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Oh, het had zomaar de kop uit de krant van West-Vlaanderen kunnen zijn. De stad Roeselare schrijft wielergeschiedenis in 2026. Ja, want eind juli komen ze met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens het Dovinatour-criterium rijden een aantal atleten van de Special Olympics voor de allereerste keer samen met ex-profielrenners in een koppeltijdrit. Dat wordt fantastisch. Het is een uniek concept dat eigenlijk past binnen de Unified Sport visie en dat zet Roeselare uiteraard weer internationaal op de kaart als het gaat over het wielrennen. En een tweede nieuwtje wat we kunnen meegeven, tegelijk heeft ook de stad Roeselare naar samenwerking verlengd met Roeselare Koest en die samenwerking die loopt nu tot 2031. En weet je, we gaan daarover doorpraten tijdens de Dolle Dagen in Gistel, dat is 13 en 14 juni, dan is het weer Braderie in Gistel en ook Melinda FM zal daar weer live radio maken. En we gaan daar eens doorpraten met de mensen van Roeselare Koest, want zij zitten uiteraard in de organisatie van dat Natuurcriterium. Dit is 1977 en daarmee gaan we naar 11 uur toe. Het nieuws uit West-Vlaanderen komt eraan. Dit is Grace Jones met de oude hit van Edith Piaf. En dit is La Vie en Rose.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een 33-jarige Bruggeling moet anderhalf jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Een man van 22 krijgt 5 jaar cel voor een zware steekpartij in Roeselare. Hij stak een vriend 3 keer in het been en raakte daarbij een slagader en een zenuw. Het slachtoffer revalideert nog altijd. De dader die kreeg vandaag ook 3 jaar uitstel voor de verkrachting van een meisje van 13 in Isegem. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In het onderzoek naar geweld op de kusttram in De Haan van afgelopen Pinksterweekend zijn 2 verdachten aangehouden. Een 3e verdachte die verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter. Een 4e is nog voortvluchtig.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minimaal tussen 10 en 17 graden en een zwak oostelijke wind. Ook morgen donderdag blijft het zomers en zonnig met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Nog tot 12 uur, Dirk Smee.

zijn woensdagvoormiddag en we zitten samen op de werkvloer nog altijd met die hoge temperaturen. En Jeroen zei het net, het blijft nog even duren tot aan het weekend en dan gaat het wel een beetje milderen. Dus laten we die zomerse hits nog maar eens klinken. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat U2 de allereerste hit maakte in Ierland. En dat 50 jaar jubileum, dat wordt uiteraard gevierd. Zometeen, Sunday Bloody Sunday.

Shakira. Een tweetal weken geleden heeft ze nog een zaak in de fiscus gewonnen. Ja, de rechtbank heeft haar gelijk gegeven. En met andere woorden, betekent dat nu een extra bonus van 60 miljoen dollar wat op haar rekening gaat komen. En dan stel ik mij de vraag, kan dat zomaar op één bankkaart?

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De wagen, dat is zo'n beetje als een cabrio uiteraard. En de zomer thuis, dat is zoals je dat zelf invult. Maar de zomer op de werkvloer, dat is altijd met aangename muziek gevuld. Orchestra Manoeuvres in the Dark en de Locomotion. Er was vorige maandag veel volk in Brugge voor de viering van de 20ste landstitel van voetbalclub Club Brugge. Veel volk, maar ook schoolvolk in het stadhuis. Gisteren zijn Lotte Kopecky en Axel Merks daar in het stadhuis in alle stilte getrouwd. Ze zijn nu officieel man en vrouw. En dan denk ik, wauw, Lotte mag voortaan als mevrouw Merks aangesproken worden. Hoe het allemaal kan vallen in het leven, hè. Koersvrouw zijn en dan genoemd worden naar de allergrootste der aarde. Gistermorgen stapte ze in het huwelijksbootje in het stadhuis van Brugge. En sinds vorig jaar zijn Lotte en Axel een koppel. En nu zijn ze dus ook officieel getrouwd. The end.

kreuners op de zomerfestivals. Ja, Walter had vorig jaar trouwens gezegd dat hij heel graag deze zomer terug op het podium zou staan op vele festivals, maar ik denk dat hem zijn mening heeft moeten herzien. Nu, het is nog altijd feest in het groen volgende zondag, want dan wordt de Site Tor in Torhout omgetoverd tot een bruisend groen feestterrein voor het festival Feest in het Groen. Van 2 tot 6 aanstaande zondag opent het tijdelijk park feestelijk de deuren met een gezellig en gratis familie-evenement voor jong en oud. Uiteraard, iedereen is van harte welkom. Je kan daar langs de standjes gaan, stempels verzamelen en zo kans maken op de hoofdprijs. Naast een speelse activiteit is er ook veel animatie en is er ook live muziek van de coverband The Reminders. Eigenlijk een ideaal moment om samen te gaan genieten van de natuur, van de sfeer en van de ontmoetingen daar in het hart van Torhout. Op een feestelijk terrein is het Feest in het Groen aanstaande zondag van 2 tot 6.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jantje Smit, hij komt in het najaar weer naar Vlaanderen voor een aantal concerten in Gent, in Antwerpen en in Hasselt, als de morgen is gekomen. En dan is er uiteraard weer het verhaal op de werkvloer tussen 10 en 12, morgen op donderdag voormiddag. Maar nu, een aangename woensdag in West-Vlaanderen met Funky Town en met Olivia Newton-John. Jouw radio.

Olivia Newton-John, meteen na het succes van Grease, ging ze een aantal solo-platen maken. Dankzij Jeff Lynne van Electric Light Orchestra maakte ze Xanadu en ook deze A Little More Love. We hadden het deze morgen op de werkvloer over het verhaal van Bert en Jessica. Ze hebben in Diksmuiden een kleinschalige Parijse bistro geopend, uiteraard met de Franse keuken. Bert en Jessica openden in Diksmuiden Barbouze. En morgen wordt Oostende weer de maritieme hotspot van de Noordzee, want

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martien Preene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martien Preene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
2: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dag hebben gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als die er niet meer is.
1: Martien Preene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
3: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
1: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
4: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonders de gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachten zijn ondertussen ook gearresteerd.
1: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar. Dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij

0: Zijn identiteit is een beetje een mengelmoes. Een gedeelte Portugees, een gedeelte Chinees en een gedeelte Jamaicaans. En dat laatste bloed blijkt later het sterkste te zijn. Hij groeide op in Jamaica, deze Jean-Paul. Je kon hem beluisteren met We Are Burning net na het nieuws van 12 uur en net na Den Dirk en de Classics at Work op deze woensdagmiddag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En zo zijn we alweer goed en wel vertrokken met hele goede platen de komende 2 uur. Dat is nu al beloofd.

Mevrouw Gina Mary Gardiner, oftewel kortweg Gina G, deze Australische zangeres. Ze werd bekend toen ze de Great British Song Contest won met dit liedje hier, Ooh, Ah, Just a Little Bit. Deze winst leverde haar een ticket op voor het Eurosong Festival van 1996 in Oslo. Ze verscheen als een van de favorieten aan de start, maar eindigde als het ware op een teleurstellende 8e plaats met deze plaat hier.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Suzanne en Freek, dat was halverwege en we blijven in Nederland. Want Jody Pijper en Peter Holstel vormen deze Kashmir uit een eerder groter verband van studiomuzikanten. Deze Love's What I Want, een cover van Leo Serre en Albert Hammond, komt uit in 1979 en was ook in België een dikke hit destijds.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 27 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1963. Het tweede album van Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan, wordt gereleased. 1972 in België bepaalt de Nederlandse Cultuurraad dat in het Nederlandstalige landsgedeelte enkel de eed nog mag afgelegd worden in het Nederlands. 1989, Patrick Hamers, de man achter de ontvoering van Paul van den Boeynants, wordt aangehouden in Rio de Janeiro. 1990, in het Nederlandse Roermond pleegt de IRA, het Iers Republikeins Leger, een aanslag op 4 Australische toeristen. 1995, de Amerikaanse acteur Christopher Reeve, beter bekend als Superman, raakt bijna volledig verlamd na een val met zijn paard. 1996, een wapenstilstand beëindigt de eerste oorlog om Tsjetsjenië. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 27 mei.

0: Als je hem live aan het werk wil zien de komende dagen, wel, dan moet je overmorgen, dat is 29 mei, vrijdag 29 mei, in de Johan Cruijff Arena zijn in Amsterdam, want daar geeft hij een live optreden, deze kerel hier. Harry Styles was dat en American Girls, net na de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En ben je klaar voor de airplay van deze week? Ja? Are you ready? Hier is Billy Ocean.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: ruige rockers die, je kunt het hier beluisteren, ook ja, zeg maar zeemzoet uit de hoek kunnen komen. Three Doors Down was dat op deze 27 mei en Here Without You. Het is vandaag de sterfdag van de Filipijnse zanger Freddy Aguilar. Overleed vorig jaar in 2025, werd 72 jaar. Had een wereldhit te pakken met deze Anak.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Uit de periode dat Walter, als het ware, nog last had van jeugdpuistjes. De Kreuners waren dat. En nummer 1 straks, meer nummer 1 hits hier in deel 2 van Club De Wit. Op deze woensdag, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Eerst nog de gouden jaren 80 opnieuw induiken met de Redbox en For America. TVA.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
2: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
1: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
3: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
1: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
4: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
1: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat meldde Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde ronddwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Jody Bernal, geboren in Bogota in Colombia in 1981. Toen hij 3 maanden oud was, werd hij door een Nederlandse familie geadopteerd en gegroeid op in Delft. En van daaruit heeft hij in 2000 exact een dikke zomerhit gemaakt met deze plaat hier. Kersi Kano was dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdagmiddag. Welkom erbij allemaal.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bazaar en Nacht in Amsterdam. En de volgende plaat, George McRae met Rock Your Baby, was eigenlijk een plaat die bedoeld was voor Casey and the Sunshine Band. Maar de stem van Harry Casey, van dus die band Casey and the Sunshine Band, was niet hoog genoeg. En daarom hebben ze deze man hier maar de studio binnengetrokken. George McRae dus. Wat een classic deze Rock Your Baby.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: De man in kwestie zal zich ergens heel veilig verstopt hebben, zo te horen. Na al die maanden nog steeds aan het zoeken naar die echtgenoot. Where is my husband? En Ray was dat op deze 27 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Timo Deschamps is jarig, de Vlaamse acteur en ook zanger bij Spring, wordt er vandaag 40. Entry 3000. André Benjamin heet hij voluit. De Amerikaanse acteur en ook zanger bij The Outcast wordt er 51. En Lisa Lopez overleed in 2002, deze Amerikaanse zangeres bij TLC destijds, zou vandaag 55 geworden zijn. De singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland, bekend van de groepen Crowded House en Split Ends, Neil Finn, wordt er vandaag 68. En Cilla Black overleed in 2015, deze Britse zangeres, zou vandaag 83 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is er een van bij ons. De Vlaamse acteur en dus ook zanger Jacques Vermeijden wordt er vandaag 75.
2: In de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik dan

0: Oktober dit jaar kruipt hij weer in de huid van de bekendste autogaragist van het land, DDT. In DDT houdt uitverkoop de Jaalshow van deze Jacques Vermeijre start dus in oktober en is zowat te zien over gans Vlaanderen. Hij is jarig vandaag, deze Jacques Vermeijre. Hij wordt er 75.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club de Wit.
0: Nu met Julien Clerc en Helene gaat hij nog eens brengen.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Zo mooi. London Grammar en Strong. Een rustig moment was dat in Club de Wit, die op zijn laatste pootjes loopt. Want een blik op de klok leert mij dat 2 uur eraan komt met rasse schreden. Plaats maken voor de collega's. Ik wens jullie allemaal veel luisterplezier. En morgen zijn we opnieuw op het muzikale appel tussen 12 en 2 uur. Hier dus via deze gouden hoflengte. Klaartje met ABC. Dit is nog The Night You Murdered Love.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. Het slachtoffer van de schietpartij in Dixmuiden is buiten levensgevaar. Het gaat om een man van 31 die in het oude stationsgebouw woonde. Van de 6 opgepakte verdachten moeten er 5 voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een man van 24 uit Koekelare wordt verdacht van poging tot moord, meldt het parket van West-Vlaanderen. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een hardere aanpak van de transmigranten aan de kust geen goed idee is. Volgens de organisatie leidt dat tot meer doden. De gouverneur van West-Vlaanderen die vraagt net om extra middelen om de oversteek naar Engeland te verhinderen. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind. Ook morgen donderdag blijft het zomers en zonnig met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Emoties, Huba Stank was dat en The Reason. Woensdagmiddag 2 uur geweest. Hey, van harte welkom bij Melinda FM. Ik zit alweer in je radio tot aan 3 uur in de volle zonnestralen. Met zometeen Christophe Van Dam met Hit Story. En daarnaast elk moment muziek die jij kent.
1: 2-3, dit is Matinee.
0: Wees welkom.

0: is een hitplaat uit 1989 van Belinda Carlisle en Leave a Light on Me. Elke woensdagmiddag, dat is een traditie, dan komt Christophe Van Dam langs met Hitstory.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Als je wint werd geschreven door Henny Vrienden en verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blanten te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vrienden brachten het nummer live tijdens de matinee van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vrienden ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: Elke dinsdagavond dan bellen we met elkaar, of iets moderner, dan video bellen we met elkaar en denken we na over welk plaatje we een verhaal kunnen maken. En vandaag koos Christophe voor Brood en Vrienden met Als je wint.
1: Je luistert naar Matinee met Stef Tielemans.
0: Nog tot aan 3 uur, het is je dagelijkse rendezvous hier bij Melinda FM. Met nu muziek van Enrique Iglesias, dat is een plaat dat hij maakte samen met Thyssen. Het is

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

een plaatje waar je instant gelukkig van wordt. Zeker als de zon schijnt. Fijn geluiden waren dat van Douwe Bob en Funny. We gaan naar de jaren 90. Doen we met de betreurde Jasmin Al.

0: Vandaag gaan we terug naar
1: 1986 met Nicole en Don't You Want My Love. Het is een Amerikaanse zangeres die scoorde hiermee haar grootste Europese hit. Het dansbare nummer werd een clubfavoriet in de jaren 80. In Vlaanderen en Nederland haalde ze mooie notering. En later nam ze ook deel aan de X-Factor in de Verenigde Staten. Ze kreeg daar een staande ovatie van de jury. Nicole werkte samen met grote artiesten uit de dancewereld en in de jaren 90 bleef ze actief bij The Voices of Freedom. Ze bleef optreden op dance- en retro-festivals. Haar krachtige stem bleef haar handelsmerk. Don't You Want My Love blijft een eigentijdse 80s klassieker.
0: Een one-hit wonder.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is de recentste samenwerking tussen Afrojack en Sia en David Guetta in Awake Tonight. En nu een paar bassen trager. Dat doen we met Tom Robinson met een verhaal voor jullie eigenlijk. Want jullie doen dat elke dag massaal naar Melinda FM. Listen to the radio.

Vandaag net nog muziek van Vanessa Issa en John Dennis en Jij geeft me levenslust. En dit was een hitsingle uit 1992 van Cici Peniston en Finally. En jawel, Finally is hij hier. Luc de Lee tussen 3 en 4 met informatie en muziek in de rotonde. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3. Nog een fijne woensdagnamiddag iedereen. You know

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

We blijven onze zweetdruppels trotseren en we zijn hier terug met een nieuwe aflevering van onze Rotonde. Dankjewel Stef voor de matinée. Wij zijn weer tot 4 uur van de partij en Rihanna die is er ook bij. Welkom op woensdag.

0: heerlijke, relaxerende muziek van Lee Marlin en Sitting Down Here. Nu de markt van de elektrische wagens in volle bloei is, heeft Ferrari ook zijn eerste exemplaar op de markt gebracht. Wie liefhebber is van Ferrari zal er qua model zeker geen vergelijkingen kunnen maken met bestaande modellen. Met zijn 1000 pk, een topsnelheid van 310 km per uur en een acceleratie van 0 tot 100 in 2,5 seconden lijkt het wel iets voor amateurs van snelle wagens. Maar met de prijs van 500.000 euro zal er toch een redelijk budget moeten vrijgemaakt worden. En het tweede probleem, wie zit er nu te wachten op zo'n snelle wagen in een land vol trajectcontroles?
1: Je mooie haar, je lieve lach en hoe je naar me kijkt is top. Ik had dit echt nooit verwacht, maar ik wil niet dat het stopt.

alweer een Belgisch product op jouw radio waar we trots mogen op zijn. Stromae en Tout le même. En met dit mooie weer kunnen we wel denken aan aperitief. Op het Theaterplein in Kokzijde is er op 12 en 13 juni weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. Vanaf 18 uur ben je welkom om te genieten van ontspannen aperitief in de zon of om later op de avond helemaal los te gaan onder de sterrenhemel. Laat je meevoeren op de beats van DJ Funkhauser en Sir Jacobs, terwijl je kan genieten van frisse bubbels, cocktails, mocktails en smakelijk aanbod aan pizza's, burgers en aperitiefgapjes. Of je nu komt om te chillen met collega's of te dansen met vrienden, de sfeer is zeker gegarandeerd. Open Air Apero Kokzijde is gratis toegankelijk en het is een pure zomerbeleving. Dit is Shaboozie.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Een nummertje die hoge toppen schoorde in 1985 in de hitparade. Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. DDT houdt uitverkoop. Het typetje die Jacques Vermeire lang gespeeld heeft, zal een aantal van zijn attributen uit het verleden veilen. Decorstukken uit de Drie Wijzen, een DJ-boot tot zijn kostuums uit de zaalshows met Ruben van Gucht. Het gele zootje zal te koop worden gesteld in een exclusieve veiling op HLN. De opbrengst gaat integraal naar de VZW Stop Darmkanker. Met deze set en zijn laatste zaalshows als DDT wil Jacques zijn carrière op een heel positieve manier afsluiten. Dit is Supertramp met Give Me a Little Bit.

Een tijdje geleden gestorven, maar nog lang niet vergeten, de Nederlandse Rob de Nijs en San Benito. Van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 1 juli wordt de Kaai in Nieuwpoort opnieuw de plek voor kermisplezier. Tijdens kooikermissen verandert het Fonteinenplein in een gezellige ontmoetingsplaats vol lichtjes, muziek, attracties en lekkers. Voor kinderen, gezinnen, vrienden en kermisliefhebbers is dit een vaste afspraak in het begin van de zomer. Even rondkuieren, een attractie meepikken, iets zoets eten en genieten van de sfeer aan de Kaai. Kooi kermissen, een topgezelligheid in Nieuwpoort. En dit is Duran Duran, Ordinary World.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

En toen was het allemaal afgelopen voor Ivan Verelli en zijn gebroken liefde. Nu er weer een nieuwe zomershow aankomt voor Gert Verhulst en James Cook, hebben ze de tijd genomen om een nieuwe zomerhit te maken. Omdat als het weer zomer wordt, vorig jaar goed werd onthaald en zelfs een Mia voor Vlaams populair kreeg, was de tijd rijp om mogelijk weer mee te draaien in onze Vlaamse hitparades. De titel van de song heet Ma de wo do. Ma de wo do, u hoort het goed. Wat niet meer en niet minder betekent dan een afkorting van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We zijn benieuwd. Dit is ook Belgisch, Isabel A. en Crimineel.

Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. En dat zullen we ook niet meer doen na 4 uur, want we moeten weer wachten tot morgen om een nieuwe aflevering van deze rotonde op jullie los te laten. Veel plezier met collega's en vandaag gaan we eruit met Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het monumentale bronzen beeld, de vier elementen boven het kursaal van Oostende, is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten 37.000 euro en waren dringend nodig omdat het brons beschadigd dreigde te raken. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometersver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Een 33-jarige Bruggeling moet anderhalf jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Het slachtoffer van de schietpartij in Diksmuiden is buiten levensgevaar. Het gaat om een man van 31 die in het oude stationsgebouw woonde. Van de 6 opgepakte verdachten moeten er 5 voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een man van 24 uit Koekelare wordt verdacht van poging tot moord, meldt het parket van West-Vlaanderen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind. Ook morgen donderdag blijft het zomers en zonnig met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Imojo, Imojo.

Stevig werk van Prince en zijn Revolution met Let's Go Crazy. Ik raad u aan om het toch vandaag een beetje rustig aan te doen. Het weer is er niet naar om gekke dingen te doen. Maar als u zich geroepen voelt, laat u dan maar eens goed gaan. Trouwens, straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt de komende dagen. Ik heb Niels de Stadsbader meegebracht. Die wil met ons

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Een classic van Brian Ferry uit 1985, deze Don't Stop the Dance. Vandaag heeft ook het droevige nieuws ons bereikt dat Martine Prene overleden is na haar strijd tegen pancreaskanker. 62, veel te jong natuurlijk. Niks aan te doen, dat is het leven zeker. Alicia Bridges, I Love the Nightlife.

Mama's jasje met Peter van Laat. Dat is tegenwoordig mijn dorpsgenoot. Je hoorde hem hier met Zonder Verhaal. Ik heb een goed nieuwsberichtje gevonden. Namelijk dat Chinese onderzoekers een nieuwe methode hebben gevonden om natuurlijke zonnecrème te produceren. Namelijk een beschermende stof die afkomstig is van vissen. Nu, het is nog niet voor zo dadelijk. Er is nog wat onderzoek nodig. Wat is het voordeel van die natuurlijke zonnebrandcrème? Wel dat het beter zou zijn voor de mensen die zeer gevoelig zijn aan die producten. Het is een natuurproduct en... Dat zou beter te verdragen zijn. Maar dus nog niet voor zo dadelijk. Nog niet naar de apotheek of naar de winkel lopen.

grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Ik word steeds goedgezind bij het horen van Bananarama, ook met deze song Shy Boy uit 1982. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag is het een mooie dag. Temperaturen maximum 24 graden, minimum 14 graden, dat is voor vannacht. Morgen, dat is wat anders, dat wordt bakken en braden. Temperaturen tot 29 graden hier aan de kust. En volop zon. Vrijdag iets mindere dag, zeg maar. 25 graden. Het zou zwaar bewolkt zijn. Zaterdag terug wat beter. 23 graden, af en toe wat zon. Maar dan vanaf zondag is het helemaal afgelopen. Temperaturen die zakken naar 20 graden. Het wordt grijs. En vanaf dinsdag zou het zelfs gaan regenen. Dus nog even profiteren van dat mooie weer.

Het is een speciale kerel. Hij gaat al een tijdje mee in de showbiz. Joe Jackson. Je hoorde hem hier met Fabulous People.

Eerst hadden we een classic van Paul McCartney en Wings met With a Little Luck. En daarna Britney Spears, Baby One More Time. Die One More Time, dat is voor morgen om 1:00 of 4:00. Veel plezier met de collega's en profiteer nog een beetje van het mooie weer. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Leuven in Vlaams-Brabant is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. En er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beter hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
2: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Daar hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
1: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
3: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
1: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK-voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Ze blijven altijd verzoend met het land Afrika, want het waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze mensen van Toto. En kijk eens aan, later kwamen ze ook nog op de proppen met deze Pamela.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Je bent altijd in veilige handen met die turbulentie show Safe Tonight. Dat was Eagle Eye Cherry. Zometeen muziek van de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Voor we daar aan toe zijn, eerst nog even muziek van Snelle. Dit is Muziek.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kijk hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Deze grote hit van Clement Peerens Explosion. Het was nog even de dikke Lou.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Bescheiden hit uit de hitparades van 1987 van Lou Gramm, dat was Midnight Blue. Nu alvast op naar de top van het uur bij Melinda FM en dat doen we met Camille. Niet getreurd, morgen zijn we er weer. Geen tranen meer over. Tot morgen.
1: Ik ben...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
2: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
1: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Soehal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
3: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Daar hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
1: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
4: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste spelers van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
1: En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Op West, het Actua-programma van Dirk Smeets. Wij brengen het nieuws van bedrijven, verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Zicht op West, de stem van onze kust en West-Vlaanderen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Zonder zorgen om zijn been. Repen naar God de Vader.
1: Pa,
0: ik lig hier zo al.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: crazy about you, baby.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen via

0: 90 et 9.
1: G'day.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.